Ik ben een rentier, ik heb jetie. Maar het vreugde daar zo gegen tijd. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal en een pip tobak.

eerst de pieptobak. Heb ik de piepjes in een snoet. Dat ziet u wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich midden.

Mi nichte is al 15 jaar, even dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door even niet bang. Ze zegt, dat kun van ganz alleen, hopzak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun, hüt weegt ze 200 pond.

ik ben een rentier, ik heb je tiet, maar het frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlijn, ik drink een keum op dat gezwak en smuk

Als ik nog lid wier, kan ik mij herinneren. Daar wil ik geen gekochte ei. Ik wurg dat runnen, doch dat geeft warre. Aan tisch daar geeft dat schere rei. En geeft dat spek aan braten. Daar vung ik liek aan touw sortieren. Zeg dat de ogel, dan geeft dat krach. Wist du wohl etten? Wist du wohl parieren? Und geeft dat Nudelsen oder auch dick Afen.

bloot mijn kinder, deze nu door. Ontstochen in eer etten ren. Man, wat ik bedoel, wat aardig kan.

rentier. Ik heb je tiet, maar frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal en een pip-to-bak.